Ik ben rentier, ik heb gratis. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip-to-bak.

een rentier. Ik hef je tiet, maar frühstück denn zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal.